leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement-boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
1: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
0: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het versloeg Ecuador met 2-0 en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon al met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door, het versloeg Zweden met 3-0, Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Dat was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken. En misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bij Nike in Laakdal en Tessender Loham verloren gisteren 372 werknemers hun job door een grote herstructurering. In totaal gaat het om zo'n 500 mensen, want de komende maanden volgen nog extra ontslagrondes. Om de getroffen werknemers snel opnieuw aan het werk te krijgen, starten VDAB en partners een intensief begeleidingstraject. Er waren al infosessies en op 24 september komt er een jobbeurs in Tessender Loham, waar ex-medewerkers in contact kunnen komen met nieuwe werkgevers uit de regio. De Truinse afdeling van Vooruit uit kritiek op de beslissing van federaal minister Anneleen van Bos-Zuid om het busvervoer voor kinderen uit het asielcentrum stop te zetten. Volgens de partij komen daardoor de school- en integratiekansen van een dertigtal kinderen in het gedrang. Openbaar vervoer of fietsen is volgens het stadsbestuur vaak geen haalbaar alternatief. De minister verdedigt haar beslissing en wijst op besparingen. Volgens haar blijven scholen bereikbaar te voet of met het openbaar vervoer. Vandaag start met brede opklaringen. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De kans op een bui is klein, al is een lokaal buitje niet uitgesloten. Het wordt zomers warm met maxima rond 26 graden. Morgen blijft het licht wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden. Er kan wat regen vallen, maar dat stelt niet veel voor. De temperaturen liggen dan tussen 23 en 26 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie, als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de koopjesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen blijven veel mensen weg uit winkelstraten. Sinds kort is het gebruik van het woord solde buiten de koopjesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de Zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staakt het vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

Some Kind of Wonderful, je hoorde Bobby Vinton. Goedemorgen allemaal, welkom alweer in Espresso hier bij Ludo. Vandaag 1 juli, de eerste dag van de grote vakantie. En voor de jongste onder ons zou ik even willen zeggen, profiteer er nog van nu de eerste 14 dagen. Nu dat mama en papa het nog fijn vinden dat jullie vakantie hebben. Ik weet het, het is even een doordenkertje. Maar goed, je kan ook doordenken over de muziek die wij vandaag voor u geprogrammeerd hebben. Onder andere muziek van Ricky King, we hebben Judas Saint meegebracht, The Brotherhood of Man, maar ook Stevie Wonder.

En ze leken onafscheidelijk, Nicole en Hugo, maar de geschiedenis leert ons, er is niks onafscheidelijk. Nicole en Hugo uit 2009 met Laat de Liefde. En nu tijd voor een nummer van het Songfestival. We gaan terug naar 1975 met Brotherhood of Man.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Wat een stem had die man. De Sinatra van het Oosten genoemd uit Tsjechië kwam die. Ik heb het over Karel Gott. En hij werd beroemd onder andere met deze Lady Carnaval. Maar ook met de Duitsstalige uitvoering. Eigenlijk de originele uitvoering. De titelsong van de serie Maya de Bij. Maya de Biene. En Maya de Biene werd in 2008 definitief Maya de Bij. Toen het opgekocht werd samen met Pippi Langkous door inderdaad Studio 100. Jawel hoor. De Gert en de Zijne zijn geen kleine.

0: En we hebben vandaag wat met Duitse artiesten. Alhoewel, aan deze kon je het niet horen. Het was Hans Lingerfelder. Met zo'n naam weet je het wel. Dan kom je uit Duitsland. En zijn artiestennaam was Ricky King. Hij maakte zeer mooie instrumentale muziek. En onder andere deze Verde was een hele dikke hit in 1976. Daarvoor Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile. En Judas Eye mochten drieluik openen met L'été Indien. En nu terug naar de diepste kelders van de popmuziek met Dionne Warwick.
1: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just.

Hij bezong zijn eigen volk met heel wat passie. Toto Cotugno hoorde je met L'Italiano. Nu tijd bij Ludo voor eentje uit 1972. En de man heette Lobo. I'd love you to want me.

0: Jawel hoor, de hits die eeuwig jong blijven klinken. En dat was Lobo. Ja, u zult zeggen twee keer Lobo na elkaar. Inderdaad, maar het waren niet dezelfde artiesten. De eerste Lobo was een Amerikaan en de tweede dat was een Nederlander. Lobo betekent eigenlijk in het Spaans en het Portugees wolf. En dat een Amerikaan dat kiest tot daartoe. Maar er was ook een Nederlander en ook een Nederlandse betekenis voor Lobo. En Lobo in het Nederlands betekent lui, hangerig enzovoort. Onder andere in de zin van doe niet zo Lobo. Ik weet niet of u hem ooit gehoord heeft, maar het is dus zo in Nederland. En dat dus Lobo uit Nederland, dat was een Surinaamse zanger, beter gezegd uit 1981, dat die de naam Lobo gebruikten als lui en hangerig in Nederland, dat heb ik eigenlijk nooit goed begrepen. Maar ja, de Caribbean Disco Show hoorde je uit 1981. En nu bij Ludo, tijd voor een van onze laatste plaatjes voor de Stampeders met Hit the Road Jack. Veel plezier met de collega's en graag tot morgen alweer. Pak weg een uur of negen, dan zijn we terug. Met alweer koffie, espresso en leuke muziek.
1: Is that you?
2: Who's it?
1: Oh, Cornelis!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie, als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de koopjesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen bleven veel mensen weg uit winkelstraten. Sinds kort is het gebruik van het woord solde buiten de koopjesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staakt het vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Dit is hem, de officiële start van de grote zomervakantie. Het is woensdag 1 juli. Een hele goede morgen met zo'n kop koffie van Ludo Wijnen van Zopas kunnen wij er weer tegenaan een hele dag lang. En trouwens een hele zomer lang. Tot 12 uur doe ik dit samen met jou in Lunchbox. En liedjes van Caterina Valente, ook de Lovelets, tot zelfs Edith Ewen komen erbij. Het is vandaag de Wereldgrappendag op 1 juli. Ja, en ook vandaag herdenken wij Luther van Dros. En dat is een muzikant geweest, een zangermuzikant in der tijd. Dat dus en nog veel meer hier op de radio. Lilian Saint-Pierre, die bijt de spits af vandaag.

1 juli vandaag is de internationale dag van de grap. Een luchtige dag waarop humor en plezier centraal staan. Over de hele wereld worden grapjes verteld, ludieke berichten gedeeld en collega's of vrienden op een vriendelijke manier in de maling genomen. Humor speelt een belangrijke rol in ons dagelijkse leven en kan helpen om stress te verminderen en mensen dichter bij elkaar te brengen. Lachen werkt bovendien aanstekelijk, heeft zelfs positieve effecten op de gezondheid. Deze dag herinnert ons eraan dat een glimlach soms meer zegt dan 1000 woorden. Een ideaal excuus dus om vandaag eens extra vrolijkheid te verspreiden. De internationale dag van de grap, 1 juli.

0: Gladiatiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Gladiatiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Het repertoire van Eddie Duwen is grenzeloos. Denk maar aan die monster heet Because They're Young. En hier Pepe van Eddie Duwen. Dat is een liedje uit 1960. Vandaag herdenken wij de zanger Luther van Dros, die stierf op 1 juli. Meer erover zo dadelijk hier bij Radio Ludo.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 1 juli vandaag. We herdenken Luther Vandross, een Amerikaanse rhythm and blues en soulzanger, die op 1 juli 2005 op 54-jarige leeftijd overleed. Luther Vandross stond bekend om zijn warme, fluweelzachte stem en groeide uit tot een van de succesvolste soulartiesten van zijn generatie. Vandross scoorde wereldhits met liedjes als Never Too Much en Dance With My Father. En naast zijn solo-carrière werkte hij als achtergrondzanger en producer van vele bekende artiesten. Tijdens zijn loopbaan won Luther Vandross meerdere Grammy Awards en verkocht hij miljoenen platen wereldwijd. Luther Vandross wordt herinnerd als een van de grootste stemmen uit de moderne soul- en rhythm-and-blues-muziek.

Het is zomertijd. Wayne Fontana en de Mindbenders in The Game of Love. Dit waren de uitvoerders ook van het liedje A Groovy Kind of Love in der tijd. Wat Phil Collins later heeft gecoverd. Dit was een song uit 1960, The Game of Love. Met The Lovelets en Kiss Me, Mio Amore daarvoor nog eens. Gaan we stilaan naar 10:30 bij Radio Ludo. Bobby Prins hier uit Vlaanderen met Pretty Little Linda.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op

Zalig, alsof het gisteren was. Eamon Corner, If Paradise is Half as Nice. En de vorige is Catalina Valente, die ik jou beloofd had. Sweetheart, my darling, mijn schat. We trekken straks eens naar Halen, want ook in Halen luistert men naar Radio Ludo via DAB+. Daar. Er is een babbelbus of een klapbus, maar dat is voor zo dadelijk.

Nederlandse Jack de Nijs, alias Jack Jersey in The Brown Eyed Lady hier op Ludo. We trekken naar Halen. Er is vandaag de klapbus en de klapstoel. In Halen komt de klapbus langs. Een buurt leeft pas echt als mensen elkaar ontmoeten. En daarom rijdt die klapbus elke woensdag door de Halense buurt. Een moment om even halt te houden, bij te praten en elkaar beter te leren kennen. Kom dus gewoon langs voor een warme babbel met je buren, nieuwe mensen leren kennen en vertrouwde gezichten terugzien en gewoon ontspannen samen zijn zonder afspraak. Je kan intussen ook al terecht voor alle info en activiteiten van lokaal dienstencentrum De Klapstoel, voor afvalzakken en sticker geen reclame, ook voor praktische info over hulp en zorg met thuiszorg, maaltijden, premies en mobiliteit, een gratis bloeddrukmeting en nog zoveel meer. De klapbus staat in Halen. Deze voormiddag tot 12 uur doen ze dat daar.

Gewoon doen zoals de vogeltjes dat doen, rondvliegen en genieten van het leven. Michel Fugue uit 72, Fait comme l'oiseau. En kijk eens aan wie daar is. Dat zijn de Tremaloos hier op Radio Ludo.

liedje Moonlight Shadow van Maggie Reilly kreeg een eigentijdse makeover door Julianne Werding, Duitsstalig, Nacht vol Schatten. Zeer mooi trouwens en heel, heel fijn om hier deze voormiddag op Radio Ludo te horen. Ga stilaan naar het regionieuws van 11 uur op. Dat doen we straks nog met Chicory Tip in The Son of My Father, omdat het nu eenmaal zomer is en die zomerse liedjes mogen voorbij komen. Hier is Anneke Christie. Gelukkig zijn. Tot zo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het crematorium van Hasselt moet stoppen met kortingen voor begrafenisondernemers die veel crematies laten uitvoeren. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krivits. Het onderzoek blijkt dat de korting opliep van 7,5 tot 20 euro per lichaam, afhankelijk van het aantal crematies per jaar. Zulke hoeveelheidskortingen zijn in strijd met de regelgeving. De stad Hasselt, die het crematorium beheert, kreeg tot 10 juli om het systeem aan te passen. Eerder schrapte ook al de crematoriumgroep Pontis al gelijkaardige kortingen. De eerste graad van Go Campus Genk Middenschool zal de komende jaren verdwijnen. Vlaams minister van Onderwijs, Houaldemir, heeft de erkenning ingetrokken na negatief advies van de onderwijsinspectie. Die stelt dat de onderwijskwaliteit en de begeleiding van leerlingen onder de norm blijven, ondanks een jaar van intensieve ondersteuning. Nieuwe leerlingen kunnen er vanaf volgend schooljaar niet meer starten in het eerste middelbaar. Voor de huidige leerlingen verandert er voorlopig niets. Vandaag start met brede opklaringen. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De kans op een bui is klein, al is een lokaal buitje niet uitgesloten. Het wordt zomers warm met maxima rond 26 graden. Morgen blijft het licht wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden. Er kan wat regen vallen, maar dat stelt niet veel voor. De temperaturen liggen dan tussen 23 en 26 graden.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

steeds weer dat vertrouwde gevoel op je radio. That same old feeling was een liedje uit 71 van de Four Tunes. Ook al waren die in de jaren 60 ook zeer succesvol en zeer populair en actief in der tijd. Lunchbox tot 12 uur hier op Radio Ludo deze woensdag voormiddag, excuseer, de 1e juli. Ja, het is de eerste dag van de grote zomervakantie. De kinderen die zijn blij, wij zijn blij, zonnetje schijnt. En er komt muziek aan van André Brasseur, ook van Bert Blanca. En hier van Marvin Gaye met Too Busy Thinking About My Baby.

Nieuws uit de krant. In de Verenigde Staten is opschudding ontstaan na een incident in een openbaar gebouw met een man en zijn jonge dochters. De man zou met zijn kinderen het damestoilet zijn binnengegaan, wat bij een andere klant tot ongerustheid leidde. Die persoon contacteerde daarop de politie uit bezorgdheid over de situatie. De autoriteiten kwamen snel ter plaatse om de omstandigheden te controleren. Volgens de man ging het om een onschuldige en praktische keuze in het belang van zijn kinderen. Het incident leidde tot een felle discussie op sociale media. Sommigen spreken van overdreven alarm, anderen vinden dat voorzichtigheid gerechtvaardigd was. De betrokken vader krijgt intussen ook veel steun en sympathie online. De politie heeft geen verdere stappen ondernomen aan de controle. Het voorval blijft een onderwerp van debat over privacy, genderregels en het ouderlijk toezicht.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

grote uitocht op Brussels Airport en op Charleroi vandaag ook, want heel veel mensen trekken met vakantie vanaf vandaag. No me hables, gewoon pardon, wij halen de zomerhits erbij hier op Radio Ludo. En straks trekken we de tijd in, dag op dag vandaag op 1 juli, met een weetje, een nieuwsje over de koning Boudewijnbasis op Antarctica in de tijd. Nu Ocean en Put Your Hand in the Hands.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, vandaag dag op dag op 1 juli. 1957. Toen werd de Koning Boudewijnbasis officieel geopend op Antarctica. Deze Belgische onderzoeksbasis werd gebouwd in het kader van het internationaal geofysisch jaar 1957-58. Ze bevond zich op de Prinses Astrid-kust in Koningin Maudland. De basis was genoemd naar koning Boudewijn van België en werd geleid door Poolreiziger Gaston de Gerlache. Het was de eerste Belgische aanwezigheid op Antarctica sinds de expeditie van Adrien de Gerlache in 1897. De wetenschappers voerden onderzoek uit naar meteorologie, geologie en glaciologie. De basis werd in 1961 verlaten, maar markeerde een belangrijk moment in de Belgische poolgeschiedenis. 1 juli 1957, officiële opening van de Koning Boudewijnbasis op Antarctica.

Er zijn dus duidelijk altijd oplossingen, hè. Reviens, kom toch terug, Hervé Villard. En blijf hier bij Ludo. Het was een song uit de vroege jaren 80, met daarvoor uit de 60s. Rock'n'roll is good for the soul in Bert Blanca. Een goede voormiddag. Chris D. Martin op Radio Ludo. Hello.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Tijdens de zomertijd, veel muziek en weinig gepraat op de radio. Dit is Ludo op FM in Haspengouw en in Hasselt op DAB Plus voor heel Limburg. En erbuiten via radioludo.be. Met hier nog eens een zomerhit uit 1968 van The American Breed, Bend Me, Shape Me.

Mag ik het dadelijk eens hebben over het langste examen ooit in onze weetjestrommel? Bijvoorbeeld, hè, American Breathe Heat nog met Bend Me, Shape Me. En tot aan de weetjestrommel nog André Brasseur met zijn Hammond-orgeltje hier uit België. Uit Wallonië kwam jij. The Kids.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Het langste examen ooit duurde maar liefst 30 uur en vond plaats in de Verenigde Staten. Daarover hebben we het vandaag in de weetjestrommel. Deze recordpoging was bedoeld om het grootste aantal mensen tegelijkertijd aan een langdurig examen te laten deelnemen. De studenten moesten onafgebroken schrijven wat fysiek en mentaal behoorlijk zwaar was. Het examen bestond uit verschillende onderwerpen, maar het grootste doel was om het wereldrecord voor langste en grootste examen te vestigen. Ondanks de extreme duur van het examen slaagden veel deelnemers erin om het tot het einde vol te houden, waardoor het een memorabele gebeurtenis werd. Het langste examen ooit duurde 30 uur.

Hey, het is fijn, het is attractief, het is heel erg lekker van Peter Helm met Flip Flip. Nog eens een instrumentaaltje op de radio. En daar is Robert Long, Nederlandse cabaretier, maar ook muzikant, die hele fijne, gevoelige liedjes maakte in der tijd. Liefste, mijn liefste, hier op Radio Luto.

Dit jaar is het 20 jaar dat Robert Long niet meer onder ons is. Liefste, mijn liefste, de Nederlandse Robert Long, die stierf in 2006 in de maand december op amper 63-jarige leeftijd. Het is bijna 12 uur, vrienden, tijd om hier de boeken dicht te doen en straks die open te doen op de middag met je toonaangevende retro-hits en zeer smakelijke muziek. Ga je aan tafel smakelijk eten. Geniet van Ludo de hele dag door. Hier ook nog met Heart of Gold. Was een liedje van Neil Young wat gecoverd werd door Dennis Jones. Tot morgen.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Limburg stevend mogelijk opnieuw af op een sterke toeristische zomer. Voor juli worden zo'n 755.000 overnachtingen verwacht. Iets meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van Visit Limburg. Vooral vakantiegangers uit eigen land kiezen voor een verblijf dicht bij huis. Maar ook Nederlanders en Duitsers vinden de provincie. Volgens de sector speelt Limburg goed in op natuur- en landschapstoerisme, met veel aandacht voor groen en verkoeling. Voor augustus rekenen logie-uitbaters nog op extra last-minute boekingen. In Tienen heeft de Dinsdagmarkt gisteren afscheid genomen van de marktbus. Die bracht bezoekers uit omliggende dorpen rechtstreeks naar het centrum, maar verdwijnt door besparingen bij de lijn. Trouwe gebruikers reageren teleurgesteld en vrezen dat vooral oudere mensen moeilijk nog tot op de markt raken. Ook marktkramers maken zich zorgen over minder klanten. Volgens hen dreigen bezoekers weg te blijven als het openbaar vervoer niet langer tot vlakbij de markt rijdt. Vandaag start met brede opklaringen. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De kans op een bui is klein, al is een lokaal buitje niet uitgesloten. Het wordt zomers warm met maxima rond 26 graden. Morgen blijft het licht wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden. Er kan wat regen vallen, maar dat stelt niet veel voor. De temperaturen liggen dan tussen 23 en 26 graden.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn meerdere doden gevallen. Eerder meldden diverse media 13 gewonden. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Onder hen ook oud-burgemeester Bob Kools en zijn vrouw. Ook zij zijn geëvacueerd. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland omwille van een voogdijkwestie was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind 6 medewerkers dood. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximumtemperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Bij Nike in Laagdal en Tessender Loham verloren gisteren 372 werknemers hun job door een grote herstructurering. In totaal gaat het om zo'n 500 mensen, want de komende maanden volgen nog extra ontslagrondes. Om de getroffen werknemers snel opnieuw aan het werk te krijgen, starten VDAB en partners een intensief begeleidingstraject. Er waren al infosessies en op 24 september komt er een jobbeurs in Tessender Loham, waar ex-medewerkers in contact kunnen komen met nieuwe werkgevers uit de regio. De Truinse afdeling van Vooruit uit kritiek op de beslissing van federaal minister Anneleen van Bos-Zuid om het busvervoer voor kinderen uit het asielcentrum stop te zetten. Volgens de partij komen daardoor de school- en integratiekansen van een dertigtal kinderen in het gedrang. Openbaar vervoer of fietsen is volgens het stadsbestuur vaak geen haalbaar alternatief. De minister verdedigt haar beslissing en wijst op besparingen. Volgens haar blijven scholen bereikbaar te voet of met het openbaar vervoer. Vandaag start met brede opklaringen. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De kans op een bui is klein, al is een lokaal buitje niet uitgesloten. Het wordt zomers warm met maxima rond 26 graden. Morgen blijft het licht wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden. Er kan wat regen vallen, maar dat stelt niet veel voor. De temperaturen liggen dan tussen 23 en 26 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ene zoen ze en de ander zoen zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij de zware brand in een 10 verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout, die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen, heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Lange Baanzwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becaseche, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Limburg stevend mogelijk opnieuw af op een sterke toeristische zomer. Voor juli worden zo'n 755.000 overnachtingen verwacht. Iets meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een bevraging van Visit Limburg. Vooral vakantiegangers uit eigen land kiezen voor een verblijf dicht bij huis. Maar ook Nederlanders en Duitsers vinden de provincie. Volgens de sector speelt Limburg goed in op natuur- en landschapstoerisme, met veel aandacht voor groen en verkoeling. Voor augustus rekenen logie-uitbaters nog op extra last-minute boekingen. In Tiene heeft de Dinsdagmarkt gisteren afscheid genomen van de marktbus. Die bracht bezoekers uit omliggende dorpen rechtstreeks naar het centrum, maar verdwijnt door besparingen bij de lijn. Trouwe gebruikers reageren teleurgesteld en vrezen dat vooral oudere mensen moeilijk nog tot op de markt raken. Ook marktkramers maken zich zorgen over minder klanten. Volgens hen dreigen bezoekers weg te blijven als het openbaar vervoer niet langer tot vlakbij de markt rijdt. Vandaag start met brede opklaringen. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De kans op een bui is klein, al is een lokaal buitje niet uitgesloten. Het wordt zomers warm met maxima rond 26 graden. Morgen blijft het licht wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden. Er kan wat regen vallen, maar dat stelt niet veel voor. De temperaturen liggen dan tussen 23 en 26 graden.

Als een man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij de zware brand in een 10-verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen, heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Lange Baan zwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becasetxe, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden.

band die vooral bekend werd met de hit Living Next Door to Alice. Je hoorde Smokey in Don't Play Your Rock'n'Roll to Me. Woensdag 1 juli, het officiële begin dus van de zomervakantie, maar wij bij Radio Ludo blijven gewoon op onze plaats zitten. Elke werkdag tussen 5 en 7, een nieuwe Hallo Limburg.

Ja, elke taalsoort komt aan bod hier bij Radio Ludo. Vandaar deze hier van een toch immens populaire Roy Black en Es tut so weh. En nu naar de paling sound van The Cats en Sure, He's a Cat.

0: kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
0: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Ja, de aandacht van Luxteno werd duidelijk een beetje afgeleid door de meisjes op het strand. Ik heb zometeen nieuws uit Hasselt na deze van Jimmy Justice en Spanish Heart.

Jimmy Justice. En de zomer staat in Hasselt helemaal in het teken van genieten, ontdekken en samen beleven. Van kleurrijke evenementen en gezellige markten tot verrassende expo's, muziek en zomerse activiteiten. Er valt altijd wat te beleven. En een tip is bijvoorbeeld de abdij van Herkenrode, want zij pakken sinds kort niet alleen uit met het nieuwe en indrukwekkende kunstwerk Clausura, maar ook met een nieuw belevingsparcours, namelijk de sleutelronde. De sleutelroute neemt je mee langs verborgen plekken, mirakels en geschiedenis. Ontdek bijzondere verhalen en beleef 800 jaar geschiedenis op een van de mooiste erfgoedsites van Vlaanderen. Een bezoek meer dan waard. Meer informatie via de website herita.be.

Een plaat die zeer zeker nog de komende decennia zal gedraaid worden. YMCA, en dat was The Village People. En nu naar R. Sullivan en Ensemble.

touch your face. And when you used to cry in these two arms,

Nee, geen Tom Jones, maar wel John Rawls in One Day. En 1 op de 5 Belgen gaat niet met vakantie. Daarover zometeen meer.

Dat was Noordzeestrand van Rocco Granata. En 1 op de 5 Belgen gaat dit jaar niet op vakantie. Dat blijkt uit de vakantiebarometer van Touring. Als voornaamste reden haalt 44% van de thuisblijvers aan dat het gezinsbudget geen vakantie toelaat. En nog eens 29% geeft aan dat andere uitgaven voorrang krijgen. En naast het financiële speelt opleidingsniveau ook een rol, want bij mensen met een lager opleidingsniveau zegt maar liefst 45% dat ze dit jaar niet op vakantie gaan. Bij hoogopgeleiden gaat het slechts om 10%. En ook regionaal zijn de verschillen groot. In Vlaanderen zegt 17% dit jaar niet op vakantie te gaan. In Wallonië blijft bijna 1 op de 3 inwoners thuis.

Dit keer de versie door Marian Faithfull en Summer Nights. En zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag 1 juli. Eerst naar Jerry Jackson en Always.

Dat was Jerry Jackson en Always. En vandaag, 1 juli, is het de geboortedag van een icoon, namelijk Debbie Harry. De charismatische leadzangeres van de New Wave band Blondie werd geboren in Miami en ze scoorde later wereldhits als Heart of Glass en Call Me. Ze is vandaag 81 geworden.

I'm a Train. En dat was muziek van Albert Hammond. En zometeen denderen wij voort in deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog Margriet Hermans. En alle mooie mannen zijn zo lelijk.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

0: Nou, niet echt meteen herkenbaar, maar het was wel Pat Boone die we draaiden met Ain't That a Shame. Een bijzonder goede avond, welkom bij Radio Ludo in deel 2 hier van Hallo Limburg. Met nu Vlaams Goud van Cindy en weet je nog wel?
1: Hallo Limburg, met Koenbak.

Ja, de man die nog niet zo lang geleden overleed, dat was op 22 december van vorig jaar, op 74-jarige leeftijd. Chris Rea en Fool If You Think It's Over.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

Charlie & Company in deze Shame, Shame, Shame. Het geldt niet voor onze provincie Limburg, want uit een bevraging blijkt dat Limburg weer populair is bij vakantiegangers. Daarover zometeen meer. Eerst naar Elvis.

Elvis hier bij Radio Ludo in Crying in the Chapel. De Limburgse toeristische sector kijkt met vol vertrouwen uit naar de zomervakantie. Want volgens een bevraging van Visit Limburg bij Logies uit Baters worden in juli ongeveer 755.000 overnachtingen verwacht. En dat zijn er ruim 12.500 meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Na enkele sterke toeristische zomers blijft onze provincie daarmee populair als vakantiebestemming dicht bij huis. De internationale onzekerheid helpt daarbij ook een handje.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dat was de band Ultra One en Hands Up. En zometeen gaan we het hebben over vertellingen, namelijk vurige tongen. Na deze van het duo Albano en Romina Power.

Dan naar de gemeente Te Sanderlo Ham, want in samenwerking met de Vrije Tijdspunten nodigen ze jullie graag uit voor vurige tongen. Onze vurige tongen zullen dus een aantal van onze toeristische locaties in vuur en vlam zetten. Figuurlijk dan toch, want de vertellers nemen je mee vol passie met hun grappigste, meest fantastische verhalen in een toch wel idyllische setting. 5 zomeravonden lang creëren ze een gezellig plekje bij een van de toeristische partners. De vertellingen vinden plaats op 15, 18 en 29 juli, als ook op 12 en 29 augustus. Je bent er welkom vanaf 19:30. De vertelling zelf start om 20:30. Wil je meer informatie over de locaties en de vertellers? Wel, dan surf je best naar Te Sanderlo, koppelteken ham.be.

Chris Montez en dat in Time After Time. Vanavond krijgen we helder weer bij minima rond 14 graden. Morgen is er toenemende bewolking, gevolgd door een regenzone die van west naar oost trekt bij 23 graden. En vanaf vrijdag keert de zomer weer volledig terug. Eerst het kwik rond 25 graden. En volgende week gaan we weer terug naar de maxima rond 30 graden.

Eric Carmen en She Did It. En zometeen doen wij het weer met ons muzikaal feit van deze 1 juli. Maar eerst nog muziek van de Velvets in Needle in a Haystack.

A Needle in a Haystack, en dat waren de Velvets. Dan naar 1 juli 1989, want op deze dag vond in het West-Vlaamse Torhout de eerste dag plaats van het destijds immens populaire dubbelfestival Rock Torhout Rock Werchter. Die bewuste zaterdag stonden absolute wereldsterren zoals Lou Reed, Elvis Costello, R.E.M., Nick Cave en de Pixies op het Vlaamse podium. Het festival behoorde decennia lang tot het DNA van de Vlaamse muziekzomer.

R.E.M. en Losing My Religion aan het einde van deze Hallo Limburg. Morgen zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde zender. En ik laat u met deze meezinger van VOF De Kunst en Suzanne.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

liefste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Na de dodelijke brand in een torenhoog woonblok op Linkeroever in Antwerpen liggen nog 16 mensen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Niemand is nog in levensgevaar. Er vielen 5 doden bij de ramp. De brandweer heeft uiteindelijk ruim 6 uur geblust. Ook de evacuatie van een kleine 200 bewoners vergde handenvol tijd. Burgemeester van Doesburg en koning Filip hadden het allebei over een zwarte dag voor de stad. Uiteraard is ook de materiële schade groot. Bewoners die ongedeerd bleven zijn in een naburig centrum opgevangen. Het is nog onduidelijk wanneer iedereen weer naar huis zal kunnen. Het aantal overlijdens in ons land is de voorbije 2 weken aanzienlijk toegenomen door de hittegolf. Dat meldt de Federatie van Begrafenisondernemers. De FOD Volksgezondheid publiceert nog deze week de exacte cijfers, maar op sommige dagen waren er 1/3 meer overlijdens dan gebruikelijk. Intussen kondigt zich in delen van Europa een nieuwe hittegolf af, vooral in het oosten en de Balkan, maar ook in Frankrijk, waar het kwik nog altijd boven 35 graden zit, is de 3e hittegolf op korte tijd voor. In grote delen van Portugal krijgen vanaf donderdag code rood met maxima tot 41 graden. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. Die waren opgestegen op het vliegveld van Zwartberg. Buurtbewoners gingen meteen op zoek naar de beide jonge piloten. Die konden hun parachute gebruiken en kwamen er met wat schrammen vanaf. De brokstukken van de vliegtuigen belanden in tuinen en op een tuinhuis in de naburige wijk. De hulpdiensten zijn erbij gehaald om het wrak van beide toestellen op te ruimen. En op het WK voetbal heeft Engeland zijn 16e finale gewonnen tegen Congo, maar dat ging moeizaam. De Afrikanen kwamen al na 6 minuten op voorsprong en pas in het slotkwartier kon Harry Kane, wie anders de muur slopen met 2 treffers, 2-1 was de eindstand. Straks ten vroegste rond 11:15 weten we hoe het de Rode Duivels in hun pastelkleurige uitshirts vergaat in de knock-outfase tegen de vice Afrikaanse kampioen Senegal. De nacht is eerst helder, daarna meer wolken en kans op mist tegen de ochtend, minima van 12 tot 17 graden. De dag begint met wat lichte regen, daarna meer zon, maxima tot 21 aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Guido. Botox ga je genieten van rimpeloze muziek.
1: Geniet van je dag, Guido.
2: I'm a fool to care.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.